En dit was tot slot van het concert van Oscar Schoenberg, de première van Wavespace van Yannis Kyriakides. De opname in de Verkadefabriek werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een werk van een van de pioniers van de elektronische muziek in Nederland, Dick Rijmakers. U hoort Ballade El König voor luidsprekers uit 1967.

Bamanan, and the world of Dagasa.

Dit was Ballade Erlkönig, een tapestuk van Dick Rijmakers, zoals dat klonk tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 15e concert aan de live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met 3 werken. 2 voor accordeon en 1 voor virtueel Hammondorgel. We beginnen met 2 premières. De Belgische accordeonist Ludo Marien. U hoort achtereenvolgens Beslevy van de Belgische componist Christophe Lauwers, gevolgd door een ode aan het prachtdier de koe door de Nederlandse componist Martijn Padding. Zijn werk heet dan ook Cow Music. Luistert u naar Ludo Marien op accordeon.

We hoorden Sringara Sakon en Climbing Frame van Jonathan Harvey door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. Van de in Berlijn wonende Britse componiste Rebecca Saunders is het werk Stirring Still Seconds uit 2007. Met 6 muzici probeert ze het onnoembare in de muziek in klank te vatten. Het werk is geïnspireerd op citaten van Samuel Beckett en is verstild van karakter. Hier is opnieuw Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards.

Holy Waters en I Need Cash, twee improvisaties van het trio The Inbetweens uit New York. Met Mike Gamble op elektrische gitaar, Noah Jarrett op bas, inderdaad de zoon van pianist Keith Jarrett, en Connor Elms op drums. Hier zijn ze nogmaals met Out on a Limb en A Long Time Gone, The Inbetweens.

Do a Jared on the bass.

0: Thanks for listening. We're in between. Connor Elms on the drums. Mike Gamble, thanks for having us. Thank you, Sean, for setting us up. You'll see these for sale, as well as t-shirts. Thank you. Stick around for the thing.
1: Out on a Limb en A Long Time Gone. Tijdens het festival November Music 2011 gespeeld door het New Yorkse trio The In-Betweens. De opname van het concert in het productiehuis van de Verkadefabriek in Den Bosch werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. De 16e aflevering was dit van Concertzender Live met opname van November Music 2011, samengesteld door Kees van de Wiel. Kijkt u op concertzender.nl voor alle gegevens. In de volgende aflevering van deze serie op 26 november onder andere concerten van Asko Schoenberg en The Thing Extra Large. Het festival November Music van 2012 is trouwens ook weer aanstaande. De 20e editie alweer van wat inmiddels geworden is tot het belangrijkste festival voor nieuwe muziek in Nederland vindt plaats van 7 tot en met 11 november aanstaande. Ook nu weer gebeurt het allemaal in Den Bosch en is het motto muziek van nu door de makers van nu. U vindt er alles over op www.novembermusic.net.

Het is de concertzender vanuit gebouw Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. U gaat luisteren naar het 17e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music van 2011, dat toen plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met december dit jaar ruim 35 uur live opnamen van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Nederlandse Asco Schönberg, met vooral muziek van Jurk Wietman. En één van het gelegenheidscombinatie van The Thing en Extra Large. We beginnen met het concert dat Asco Schönberg op zaterdag 12 november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkade Fabriek in Den Bosch. Op het programma stonden drie werken van de Duitse componist Jurk Wietman en een werk van de eveneens Duitse componist Wolfgang Riems. We beginnen met een werk van Jurk Wietman. U hoort zijn octet uit 2004 door Asco Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw.

En dit applaus was voor Octet van Jurk Wietman door Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Op het programma van dit concert in Den Bosch stond vervolgens een kort werk voor klarinet en ensemble van Wolfgang Riem. Maar Jurk Wietman is hier ook van de partij, namelijk als klarinetist. In het werk Malen über Malen 2 uit 2008 voor klarinet en 9 spelers is goed te horen dat Wietman niet alleen een getalenteerd componist is, maar ook nog eens een virtuoos klarinetist. Luistert u naar Malen über Malen 2.

Malen, übermalen, zwei, een werk van Wolfgang Riem met op klarinet Jurk Wietman. Het concert in de Verkade Fabriek in Den Bosch op 12 november vorig jaar ging verder met weer een compositie van Jurk Wietman, waarin hij ook zelf weer de klarinet bespeelt. In Fantasie uit 1993 recapituleert de klarinet haar eigen geschiedenis, van romantiek tot klezmer en jazz. Luistert u naar Jurk Wietman, klarinet en Asko Schönberg onder leiding van Reinmert de Leeuw in Fantasie.

Dit was tot slot van het concert van Asko Schoenberg, het werk Freistücke. Nee, dat was het niet. Ja, dit was tot slot van het concert van Asko Schoenberg, het werk van Freistücke 1 tot en met 10 van Jurk Wiedman. De opname in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het festival November Music 2011 werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk. En zeer bereidwillig ter beschikking gesteld aan de concertzender, waarvoor dank. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was er in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek in Den Bosch elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds plaats in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Damping Words van de uit Rusland afkomstige, in Nederland wonende componist Fred Momotenko.

Met excuses voor het misverstand in mijn vorige aankondiging. Wat u hoorde was het slot van het concert van Asko Schoenberg. Met fraaie stukken 1 tot en met 10 van Jurk Wietman. Uitgevoerd tijdens het festival November Music 2011 in Den Bosch. Een ensemblestuk par excellence. Alleen al door het indrukwekkende slagwerkarsenaal en de ongewone speeltechnieken waarvan de uitvoerende gebruik maakte. Dan nu de elektronische muziek die werd gepresenteerd tijdens het festival in de Cineac Sonor. Hier is Damping Words van Fred Momotenko.

Damping Words, een compositie van Fred Momotenko, zoals die klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2011. Een eigen opname was dat van Momotenko. We zijn toe aan het laatste onderdeel van deze 17e concertzender live met opnames van het festival November Music editie 2011 in de Verkade Fabriek in Den Bosch. En dat klinkt heel anders dan wat u tot nu toe hoorde. Op vrijdagavond 11 november was er in het productiehuis, ook in de Verkade Fabriek, een improvisatie te horen door de combinatie van het Scandinavische power trio The Thing, bestaande uit saxofonist Matt Gustafsson, bassist Ingebrit Hakker-Flaten en drummer Paul Nielsen Lauf, aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos, allebei uit Nederland. Onder de gelegenheidsnaam The Thing Extra Large speelden ze drie werken, waarvan we er achter elkaar nu twee gaan laten horen. Luistert u naar Better Living en Mono.

Oh, baby.

Better Living en Mono, twee lijvige werken van Mats Gustafsson. Uitgevoerd door de gelegenheidscombinatie The Thing Extra Large. Bestaande uit saxofonist Mats Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paal Nissen Love. Aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternbos. En daarmee zijn we aan het einde van deze 17e uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2011 in de Verkadefabriek in Den Bosch. Kijkt u voor alle gegevens op concertzender.nl. Samenstelling van Concertzender Live, Kees van de Wiel.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En daarin een speciale November Music aflevering met twee opnames die de afgelopen zomer zijn gemaakt tijdens het Festival Boulevard in Den Bosch. Het afgelopen jaar hebben we in 17 programma's ruim 30 uur live opnames uitgezonden van het festival November Music 2011. En dit wordt het toetje. In de kleine zaal van de Verkadefabriek waren in augustus twee muziektheatervoorstellingen te zien. Zoals gezegd in het kader van het festival November Music. En dat waren de voorstellingen Bel Campo's Liefdes Zegepraal en Bear vs. Shark. We beginnen met 40 minuten Liefdes Zegepraal. Een concertante vertelling van het gelijknamige verhaal van de schrijver Bel Campo. Liefdes Zegepraal is een 3D-kijkdoos die gaat over mensen. De vier spelers in de ruimte luisteren, fantaseren en reageren op het verhaal. Alle in hun eigen taal. In deze merkwaardige wereld vol metamorfose zijn ze in staat de zinloosheid te ontdekken. Een wereld waarin de kunst en de troost van het niet weten hand in hand gaan. In deze samenwerking van Ensemble 7090 en Vinex Productions hoort u Nora Mulder, onder andere op cymbalen en harmonium, Koen Kaptein, trombone en stem, Michiel van Dijk, saxofoon, Sheng Schup op contrabas en zingende zaag. Luistert u naar de radiobewerking van Bel Campo's Liefdes Zegepraal.

Er was eens een dag waarop deze advertentie stond in een van onze grote bladen. In wijde familiekringen wees men ze elkaar aan. De kinderen over tafel heen naar moeder en moeder weer aan vader. Vader haalde meestal de schouders op. Dan was het gezin gerustgesteld en moeder streek het warme lamplicht weer glad over het.

Hoog boven alle familiekringen zat Theophilus op zijn zolderkamertje te wachten. Zijn laatste stuk brood had hij voor zich neergezet in het licht van zijn dakraam. En ofschoon hij honger had, wilde hij er niet van eten. Gij zult niet doden, ook niet een stil leven. Lang keken ze elkaar aan. Theophilus en het overblijfsel van wat eens een machtig brood was. En het was Theophilus of de gangen en holen daarin nog bewoond werden door geesten, die elkaar allerlei verhalen vertelden uit de bloeitijd van hun brood.

In zijn verbeelding zag hij zijn dikke bakker met grote klodders meel aan zijn achterpoten, om daarmee de broden tot bloei te brengen. En nu wist hij ook opeens waarom de bijenkoningin zoveel eitjes kan leggen. Ze wordt natuurlijk gevoed met gebak van stuifmeel. De bloemen zijn de molentjes van de bijen, maar sinds ze de stamper hebben uitgevonden, hebben zij hun wiekjes stilgezet. Het bewijsnummer werd hem gratis toegestuurd. Nu lezen wel 50.000 mensen dat ik intelligent ben, dacht Theophilus en wreef in de handen van blijdschap. Hij zette de krant in een frommel naast het brood en begon erover te denken. Ja, er was ergens een groot land waar nooit de zon scheen en waar de grond bedekt was met stof en modder tegelijk. Er stonden veel hoge, slappe bomen in, maar die bomen waren niet zo hoog of de auto's en motoren jakkerden er wel zo hard onderdoor dat ze het stof en de modder er tot bovenaan toe in opwierpen. En omdat er geen herfst en geen lente in dat land was, lieten de bomen elke dag of elke week wat bladen en bloesems vallen. Dat waren de kranten. Het zijn laatbloeiers, dacht Theophilus. Maar dat lijkt mij niet de goede bestuiving. En hij verwonderde zich niet dat een krant geen kindertjes kon krijgen. Hij had lust al die letters eraf te schrijven.

Ik wil wel een krant lezen, maar dan mag er niets op staan. Als een koe zou ik ook het liefst grazen op gladde weiden. Of ik zou gras zaaien op hoeven, dan had ik ook geen weiden nodig.

De volgende dag kwam een brief in paarse inkt. De letters vlijmscherp, als met een naald getrokken. Wie ze las, sneed zich. Er stond niet veel in. Theophilus ging de straat op en kwam na een tijdje voor een heel groot

verte. Leek het net of het handvat van de deur vlak boven de drempel zat. Dat huis is te groot voor mij, dacht Theophilus. En keek langs zijn bijna onbewust.

dienstmeisje deed open. Maar Theophilus begreep dat ze onmogelijk zelf die deur had kunnen openen. Ze scheen van zijn komst verwittigd en liet hem in een kamer

was vriendelijk en zag er lief uit.

Theophilus wachtte tot er een man aankwam. De man was mager en voorover. Zijn hoofd neer en kaal, behalve op de kruin. Daar ontsprong één lang dun haar, dat zorgvuldig in een spiraal opgerold de hele schedel bedekte. Dat oprollen kostte hem elke morgen minstens een uur. Overigens was er aan de man niets bijzonders. Als alle haren staarten zijn van diertjes die in onze hersenen voeten, is deze man vast een professor.

0: echt zo.
1: Voilà, jongeman. Uit dit advertentie heb ik twee dingen opgemaakt. Ten eerste, dat je zonder enig middel van bestaan zijt. Is dat zo?
2: Theophilus knikte.
1: Ten tweede, dat ik u verder verstrekt onverschillig laat wat er verder met u gebeurt. Is dat ook zo?
0: Volkomen onverschillig, zei Theophilus.
3: Zie dan eens hier, jongeman. Wat het laatste betreft, daarbij kan ik u niet helpen. Levensvreugde is mijn vak niet. Maar wel kan ik u in vrij korte tijd in staat stellen uw brood te verdienen. Maar ge zult u geheel aan mij moeten toevertrouwen. Zijt ge daartoe bereid?
0: Theophilus knikte. Wilt ge me dan maar volgen?

Op alle smalle wegen van Nederland zag men sinds enige tijd het karretje van Theophilus rijden met het reppende hondje eronder. Hij zelf kwam meestal een eindje achteraan, raar en voorzichtig in al zijn ledematen, en liep dan te luisteren naar de eindeloze gesprekken die de wieltjes met elkaar hielden. De weg was bijna het enige waar ze over praten. En zo maakten ze Theophilus steeds wegenbouwkundiger. In elk dorp waar het kermis was, hielden ze halt en op een stille hoek van het feestterrein zette Theophilus met een handige zwaai zijn tentje overeind. Dan ging hij zitten kijken en at wat. Al kauwende genoot hij van de kermis in negligé. Naar al die schittering kon hij kijken als een extra. Hij wist precies hoe elke vermakelijkheid in elkaar paste. Of hij ging denken aan zijn grote plan. Dat was een nieuwe vermakelijkheid. Een schut- en draaiding met een hoge beloning voor wie daarin niet misselijk werd. Hij was er bijna mee klaar. Maar de boeren met hun ijzeren magen, daar was hij nog bang voor.

jongens en meiden kwamen opzetten, stak ook Theophilus zijn uithangbord naar voren. Het duurde lang voordat ze kwamen. Later, als ze al overal in waren geweest, kregen ze pas dat kleine tintje in hun vaak halfdronken oog. Dat moesten ze toch ook nog zien. Zodra er 5 in waren, sloot Theophilus de toegang af, ontkleedde zich ten halve lijve en ging met een zaklantaarn in de hand op een vierkant plankje staan midden in zijn tent. Dames en heren, ik wil u thans laten zien de organen van het menselijk lichaam werkende in het levende lijf. Wilt u zo goed zijn door dit ruitje te kijken dat hieronder in mijn hals bevestigd is? Niet dringen, dames en heren. Hier ziet u de menselijke slokdarm. Dat is de koker waardoor wij ons eten

0: Zo leefde Theophilus. Veel verdiende hij niet, maar hij had ook niet veel nodig. Voedsel kreeg hij vaak tijdens de voorstellingen en hij sliep meestal in zijn tentje op de grond. Eens had een paddenstoel hem midden in de nacht wakker geduwd bij het doorbreken. Hij was niet ongelukkig, want hij zag dat ook alle andere mensen hun tijd met leven verprutsten. Op een heel onbelangrijke kermis kwam plotseling het heel belangrijke meisje zijn tentje binnen. Ze wachtte tot de anderen weg waren en bleef staan.
1: Ben je niet bang voor mij? Vroeg Theophilus.
2: Nee,

gets knocked on. It gets kicked in. It says bang.

0: Weet je, die imitatieapparatuur die maak ik niet eens echt. Ik ontwerp het alleen maar.
1: Ik weet wat je deed toen ik zwanger was.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ik weet dat je wachtte tot ik in slaap viel. En dan kroop je met een klein lampje onder mijn dekens. En dan keek je naar mijn buikje. Urenlang. Ik deed maar of ik sliep. Ik wist wat je deed. Dat je uren naar mijn bolle buikje keek. En er ternauwernood aanraakte met je vingers of je lippen. De radiotherapeut zei dat het pervers was en dat ik van je moest scheiden. Maar het was lief. Daarom hield

U heeft geluisterd naar Bear versus Shark. En daarvoor Belcampo's Liefdeszegepraal. 2 november musicvoorstellingen tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. De opnames zijn voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Op 21 januari beginnen we met de eerste van weer vele uren live-opnames die de concertzender en de VPRO maakten van het festival November Music 2012.

Vanuit onze studio in Utrecht kunt u nu luisteren naar het programma Concertzender Live. Vandaag het eerste van 13 programma's met live opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november vond dit festival plaats in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we zo'n 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Vanaf vandaag tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren de vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in Signac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 167 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. We beginnen deze jaargang met de wereldpremière van The Obscure Thoughts of Isabella Green. Dit is een multimedia-compositie van Diane Donk, geschreven voor Ensemble Gending, met daarbij Richard van Kruisdijk op elektronisch slagwerk en Evelien van den Broek, die de zang en teksten voor haar rekening neemt. Via de filmprojecties van Auke Hamers neemt het publiek een kijkje in het getroubleerde hoofd van Isabella Green. Voor haar muziek liet Diane Donk zich onder andere inspireren door minimal music en dark ambient. Haar teksten komen vooral van internetfora, waar mensen openlijk praten over hun depressies. Hier is The Obscure Thoughts of Isabella Green van Diane Donk.

Dit was The Obscured Thoughts of Isabella Green van Diana Donk, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk Live Electronica, Evelien van den Broek Stem en Ensemble Gending. De opname werd in de pleitzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. En ga ik nu reclame maken, want op 21 februari is de voorstelling nogmaals te zien bij Access Jazz Power in Plaza Futura in Eindhoven. Gaat dat zien? Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek.

Dit was het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Duitse Minguet-kwartet. En deze opname maakten wij in Muziekcentrum De Toonzaal. En wij is in dit geval Wijnand de Groot. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee delen uit de triptiek Sur Place uit 2010 van Bart Spaan. U hoort achtereenvolgens Interior en Turquiem.

Dat was Cross Avenue, een werk van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Uitgevoerd door het Ettal Strijkkwartet en de beide componisten op live elektronica. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Signac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzending met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar 4 delen uit de stroomtoonselectie van Rutger Zuiderveld.

Dat waren vier delen uit Stroomtoon van Machinefabriek. Ook bekend als Rutger Zuiderveld, of net andersom, Rutger Zuiderveld, ook bekend als Machinefabriek. Zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. De dag na de première van Cross Avenue, het werk wat u eerder hoorde in dit programma, stond het strijkkwartet Ethel alweer op het podium van Muziekcentrum De Toonzaal met een compleet ander programma. Zij opende de Minimal Music Day van het festival met het wonderschone Sunrise of the Planetary Dream Collector van Terry Riley, die dit werk in 1980 schreef voor het beroemde Kronos Quartet, nu dus uitgevoerd door Ethel.

En dit applaus geldt voor Sunrise of the Planetary Dream Collector, een werk uit 1980 van Terry Riley. En het Ethel Quartet voerde het uit. Het volgende stuk op het programma was weer een klassieker in het repertoire van het Minimal Strijkkwartet. U gaat luisteren naar Different Trains van Steve Reich. In dit driedelige werk voor strijkkwartet en tape verklankt Steve Reich zijn gevoelens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust op aangrijpende wijze. Hij herinnert zich zijn eigen treinreizen als klein Joods-Amerikaans jongetje en vergelijkt die met de dramatische treinreizen die Europese leeftijdgenoten maakten en die een zekere dood betekende. Luistert u naar Ethel Quartet, bestaande uit Kip Jones en Tima Wattstein viool, Ray Ferris altviool en Dorothy Lawson cello in Different Trains van Steve Reich.

fastest train, one of the fastest trains.

To Los Angeles, from New York to Los Angeles, from New York.

1940.

Let your

Ralph van Raad speelde op de piano Hardcuts, speciaal voor hem geschreven, van Frederick Rzewski. En Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar 3 delen uit de stroomtoonselectie van Machinefabriek, also known as, oftewel het pseudoniem van Rutger Zuiderveld. U hoort de delen 11, 9, 7.

drie delen uit Stroomtoon van Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld, zoals die klonken tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2012. Vlak na het concert van Luna Park werd de kleine zaal van de Verkadefabriek ingeruimd voor de Nederlandse première van Rushes, een werk voor zeven fagotten, in 2012 door de Amerikaanse componist Michael Gordon gecomponeerd voor het gelijknamige Rushes Ensemble. In Rushes verschuift Gordon zijn polyritmisch klankmateriaal niet alleen middels het timbre en de dynamiek, maar weeft hij ook melodische lijnen door de kaleidoscopische ritmische structuur. Luistert u naar het Rushes Ensemble met Rushes van Michael Gordon.

En dat was Un visage d'empreinte van Robin de Raaf. Door het Osiris trio, dit keer versterkt met Lars Wouters van den Oudewijer, klarinet. Opname gemaakt op 8 november 2012 in het muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. En dat alles tijdens het November Music 2012. Na het succes van de vorige jaren was er trouwens ook in deze November Music 2012 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek en dat in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze serie met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de laatste delen uit de stroomtoomselectie van Machinefabriek van Rutger Zuiderveld. U hoort de delen 7, 10 en 12.

En dat waren drie delen uit Stroomtoom van Machinefabriek van Rutger Zuiderveld. Zoals ze klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op vrijdag 9 november werden er in de hofzaal van de muziekerijen in Den Bosch twee werelden bij elkaar gebracht. De Neue Vokalsolisten Stuttgart brachten een programma met de Engelse basklarinettist Gareth Davis. Het spits werd afgebeten met een nieuw werk van de Amerikaanse componist en gitarist Elliot Sharp. Een Turing test voor zes stemmen en basklarinet klinkt een soort mini-opera of modern madrigaal. Luistert u naar Gareth Davis en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

De nieuwe vocaalsolisten Stuttgart en basklarinettist Gareth Davis voerden de Turing-test uit van Elliot Sharp. De Nederlands-Cypriotische componist Yannis Kyriakides is altijd op zoek naar nieuwe, ongehoorde klanken. Zijn nieuwe werk, The World Feels Pressure uit 2012, draait om het begrip druk als een allesdoordringende kracht en het vormen van weerstand die het ondervindt. Het stuk is gebaseerd op de tekst van Dick Rijmakers, een van zijn leraren. Luistert u naar Gareth Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. Kyriakides verzorgt zelf de live elektronica.

The World Feels Pressure van Yannis Kyriakides. Hij verzorgde zelf de live elektronica en hij voerde het uit samen met Carrot Davis, basklarinet, en de nieuwe vocalsolisten Stuttgart. De Nederlandse-Griekse componiste Galiope Tsoupaki schreef in opdracht van November Music Black Moon, waarin ze zich laat inspireren door oude muziektechnieken als de hokertoes en de Grieks-Byzantijnse en Arabisch-Orthodoxe gezangen. Black Moon klinkt als een constant ademloos brullend lied, eenzaam en donker. Luistert u naar de wereldpremière van Black Moon van Galiope Tsoupaki, wederom uitgevoerd door Carrot Davis, blasklarinet en de nieuwe vocaalsolisten Stuttgart.

U hoorde Black Moon van Galioppe Tsoupaki door Neue Vokalsolisten Stuttgart met basklarinettist Gareth Decker.

U hoorde Black Moon van Galioppe Tsupaki door neue vocalsolisten Stuttgart met basklarinettist Gareth Davis. In

Dit was ter afsluiting van het concert van Ralph van Raat, de Winsboro Cotton Mill Blues van Frederick Rzewski. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten.

Dit was Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten. Zoals dat klonk tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op zaterdagavond stond het jonge Nederlandse Ragazze strijkkwartet op het podium van de toonzaal. In dit concert stond het werk Ghost Opera van de Chinese componist Tan Dun centraal. Voorafgaande aan Ghost Opera hoort u drie nieuwe composities van Nederlandse componisten, geïnspireerd door Ghost Opera. U hoort achtereenvolgens Rags voor Ragazze, Rag One, Zuchtmeisjes van Maurice Horsthuis, De Maasegel van Reza Namavar en tenslotte In and Out van Maaike Nas. Dit is het Ragazze kwartet, bestaande uit de jonge dames Rosa Arnold en Janita Vriens viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello.

En dan nu het wonderschone, maar toch zelden gespeelde Ghost Opera van Tan Doen voor strijkkwartet, pipa en allerlei objecten. Het werk werd in 1994 geschreven in opdracht van het fameuze Amerikaanse Kronos Quartet, die het ook op cd zette. Ghost Opera is een muzikale dialoog tussen verschillende tijden, culturen en media. Een spectaculaire mix gegoten in de vorm van een Europees klassiek concert, het Chinese schaduwpoppentheater, volksmuziek, een theatervoorstelling en een shamanistisch ritueel. U had er dus met andere woorden bij moeten zijn, want de theatrale aspecten werden door de vrouwen van het Ragazze-kwartet voortreffelijk vormgegeven. Toch is ook de muziek op zich zeer de moeite waard. Dus luistert u de komende 40 minuten naar Ghost Opera van Tan Doen, uitgevoerd door Ling Ling Yu op pipa en het Ragazze-kwartet.